0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2

0: Eemseiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court.

0: in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Don't remember your first name.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk

0: van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meeste zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot...

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobet zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Vol.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel. Drums, please.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris. Dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdienst rukte massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dit is Omroep.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen...

0: gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij de machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Dat meldt de Palestinian Journalist Syndicate. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Op

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijperder te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd.

0: Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnekamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het Roderijs

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Paradius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen, die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
2: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
1: Interviews.
3: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichte is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichte is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar dat weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Een jaartje geleden zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90, toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde erin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer er nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden, lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Surendicu, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Is Omroep Archipel, ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar het christelijke verzoekprogramma Stromen van Zegen.
1: Hartelijk goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij Omroep Archipel. En natuurlijk op deze maandagavond bij het programma Stromen van Zegen. U heeft het afgelopen uur al kunnen luisteren naar een non-stop uitzending, samengesteld door ondergetekende André den Boer. En ook de komende twee uur kunt u luisteren naar mooie koor en samenzang in het verzoekprogramma van Stromen van Zegen. Het programma wordt vanavond gemaakt door Kees Grimwis. Hij zit bij de telefoon en hoopt uw verzoek in ontvangst te nemen als u belt naar 0187 68 26 30. Aan de andere kant van het glas zit Simon Voortman. Hij zal vanavond zorgen dat de muziek wordt afgespeeld en dat de microfoon op het juiste moment open gaat. Hij verzorgt de techniek vanavond. Ik noemde het nummer al, u kunt bellen vanavond voor een lied of een psalm om iemand te bemoedigen, te feliciteren of wat er dan ook zij. 0187 68 26 30. En dan vertel ik er nog even bij dat u misschien een verzoek heeft ingediend via het invulformulier op de website van Omroep Archipel. En dat dat verzoek waarschijnlijk niet is binnengekomen in verband met het veranderen van de website, het vernieuwen van de website waar de afgelopen dagen aan gewerkt is. Dus uw verzoek wordt misschien niet voorgelezen. En daarom zou ik zeggen, als dat zo is, bel naar de studio. Ik ga het nog een keer noemen, het nummer 0187 68 26 30. Ik wens u deze maandagavond 10 augustus 2026... een hele mooie uitzending bij Stromen van Zegen. Dan beginnen we weer met ons eerste lied. En vanavond is dat ook weer voor de kinderen. Wij wensen jullie voor straks wel rusten en nog een fijne vakantie. Met voor jullie vanavond het lied Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd op deze nacht over mij getrouw de wacht. We luisteren naar het Hollands kinderkoor Hadassa uit Krimpen aan de IJssel vanuit de Grote of Sint Maartenskerk in Tiel.

Ja, luister, ik hoor net van Kees dat ook de telefoon niet werkt. Maar daar zijn we nu mee bezig om die weer paraat te krijgen. Dus we hopen zo dadelijk dat er weer gebeld kan worden. Maar ik noem nog wel het nummer, want misschien doet hij het zo dadelijk weer. 0187-68-26-30. We gaan nu verder met een lied voor de heer De Vlaming uit Noord-Gouwen. Voor de heer Redert uit Stellendam en mevrouw Poortvliet, mannetje. 10 augustus is jarig A. De Vlaming, 12 augustus de heer Redert en op 13 augustus mevrouw Poortvliet. Allen van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst namens de doopsgezinde gemeente uit Ouddorp. Met het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen, maar u mijn licht begeef mij niet. U wilde mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgde gij. O milde bron van zegeningen, zulke ontfermer waart gij mij. Beluisteren naar het Derksons mannenkoor met op het orgel Jan Hoek, de panfluit wordt bespeeld door Lieselotte Rokjatja. En we luisteren naar dit lied vanuit de Grote of Sint-Katharijnenkerk in Den Briel.

Ja, luisteraars, de telefoon werkt nog steeds niet, maar we doen ons best om dat weer voor elkaar te krijgen. Ik lees maar even een gedichtje voor. En er staat boven: wilt u ons dragen? Hoe zacht klinkt mijn stem vanaf deze wereld. Heere Jezus, hoort u mij? Wees mij nabij. Wees met de mensen in alle nood en pijn. Geef dat ze schaapjes van uw kudde mogen zijn. Zie ook mij met al mijn gebreken. Wilt u het vergeven, mijn dwalend leven? Wilt u ons dag en nacht met al onze vragen, met al onze zorgen in uw armen dragen? Dan gaan we nu verder met een lied van de ANWO PCOB, Goeree Overlakee. En ook vanavond feliciteert zij weer een aantal leden met zijn of haar verjaardag. Op 5 augustus was de heer Bakelaar uit de Dabbestraat in Oude Tongen jarig. Op 6 augustus waren jarig de heer De Jong uit de Pluvier in Sommersdijk en mevrouw Rademaker Bezemer uit de Hertog Jan van Beierlaan in Nieuwe Tongen. 7 augustus was de verjaardag van mevrouw Hagens uit de Berberus in Dirkzand. En 8 augustus was u jarig mevrouw Van Inwegen Breur van de Dijkershof in Sommersdijk. En tenslotte 2 jarigen op 9 augustus. De heer Voorberg uit de Bloemenweg in Dirkzand en de heer Westdorp uit de Tureluur in Sommersdijk. U allen wordt hartelijk gefeliciteerd door leden en bestuur van de ANWO PCOB Goeree Overlakee en een goed en gezegend nieuw levensjaar toegewenst. En vanavond muzikaal gegroet met het lied Leer mij uw weg, o Heer, de weg die gij wilt dat ik ga. Ga vaak eigen gekozen wegen. We luisteren naar het Duivelands Mannenkoor uit Oosterland vanuit de Nieuwe Kerk in Zierikzee, met op het orgel Stefan Volmer en de piano wordt bespeeld door Jorrit Wout.

Ja, luister, als ik begreep dat de telefoon weer werkt. Dus ik ga het nummer nog een keer noemen. 0107-68-2630. 0107-68-2630 voor een mooi lied of psalm bij het programma Stromen van Zegen. En dat kan tot 9 uur vanavond. Ik zou zeggen, bel snel, want we hebben nog plaats genoeg. We gaan nu luisteren naar het lied Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. En dat is bestemd voor Gerrie Aleman in de Marijkenweg, die op 6 augustus jarig is geweest. En Piep Tanis in de Oostdijk, die 9 augustus haar verjaardag mocht gedenken. Allebei een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met allen die je dierbaar zijn, van de oudere bezoekers van de Levensbronkerk in Goede Reden. Zoals gezegd kunt u luisteren naar het lied Heer, wees mijn gids van de Derksons Mannenkoor vanuit de Grote Kerk in Tiel. En dat lied luidt: Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Wees gij mijn gids. Wijs mij de weg naar Sion's gouden stad. Wees gij mijn gids. Blijf dicht bij mij. Ga stap voor stap mij voor. Dan ben ik gerust en veilig volg ik uw spoor. Ik was vroeger blind en dwaalde van het pad. Want ik had geen gids. Verdwaalde ik af totdat ik ernstig bad. Wees gij mijn gids. Hij heeft verhoord, ik ben nu verheugd en blij. Want Jezus kwam en nu is het licht voor mij. Nu aan zijn hand dwaal ik nimmer van de weg, hij is mijn gids. Zij door moeras, ofwel langs struik en heg, leidt mij mijn gids. Licht vriendelijk licht en stroomt van zijn aangezicht. Ik houd daarom steeds mijn oog op hem gericht.

Ja, dan krijg je een vraagje van Kees Grenwis, die aan de telefoon zit, of er nog gebeld wil worden, of er nog gebeld kan worden door u als luisteraar. 0187 68 26 30. Doe het vanavond en maken wij er een mooie uitzending van samen met u. En anders gaan we onze eigen keus draaien, want we hebben nog niet zo heel veel verzoeken binnen, ook door de storing op de website. 0187 68 26 30. Vanavond ook weer een hartelijke groet voor opa Aleman uit de Vlietberg in Oudorp. Van Maurits, Miranda, Nathan, Joas en Naomi. Voor u vanavond Psalm 25, de versen 1, 2 en 4. En het wordt gezongen door de Hazeuzangers uit Urk. En het koor heet Oud Halleluja. Het wordt gezongen vanuit de Bovenkerk in Kampen. Psalm 25, vers 1, kef mijn ziel, o God, der golden. Het tweede vers, Heer, hij maakt mij uw wegen. En vers 4, Heer, een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor.

Dan gaan we verder met de 1600 mannen in Katwijk aan Zee. Zij gaan zo dadelijk zingen het lied Genade zo oneindig groot. Maar voor ze dat doen wil ik eerst een gedichtje voorlezen. Zo vaak Gods woord gehoord, maar nu is alles anders. Ik hoor nu dat God spreekt en door zijn harde hart breekt. Ik voel nu wie ik ben, een reddeloos verloren mens. Mijn hart is vol met zonden, ik lig in de dood gebonden. Maar tegelijkertijd stroomt er een diepe liefde. Het doortrekt mijn hart met kracht, ik weet waarnaar ik smacht. Vergeving van mijn zonden door het bloed van Jezus ook voor mij. Gestorven, begraven en opgestaan, om zo in mijn plaats te gaan. Ik ben nog steeds verwonderd. Al is het jaren terug, nog elke dag zie ik op tot hem. Hoor ik zijn liefdevolle stem. Dan dank ik God met heel mijn hart voor uw trouw aan mij bewezen, dat u mij redde van de dood. Genade zo oneindig groot.

Dan gaan we nu luisteren naar een bewerking over Psalm 150... gezongen door het Derkstans Mannenkoor... ook weer vanuit de Katerijnenkerk in Den Briel. En dat deze psalm is bestemd voor de gebroeders Grenwis... uit de Dijkstelweg in Ouddorp. Zomaar een groet vanuit de studio. Zoals gezegd, een bewerking van Psalm 150 van het Derkstans Mannenkoor.

Er wordt al redelijk gebeld, maar ook het tweede uur willen we graag met uw verzoeken volmaken. En ik zou zeggen, bel ook daarvoor. Dat kan nu al voor het tweede uur. 0187 68 26 30 en zorg dat Kees het druk krijgt aan de telefoon. En als hij druk heeft, betekent dat ook dat u al die mooie liederen kunt horen in ons programma Stromen van Zegen, hier op deze maandagavond. We zijn ook gebeld door Riet Tanis en zij vroeg een lied aan voor Klazina Tanis. Als bemoediging zomaar dit lied. En we gaan luisteren naar het lied De Rivier, gezongen vanuit de Christgereformeerde Kerk Echtes in Urk.

Dan gaan we verder met een lied voor K. de Vries. Zomaar het lied Ik zal er zijn van een medebewoner uit Westvoren. En dat is in Stellendam, als ik het goed heb. Zij vroeg naar het lied Ik zal er zijn en dat gaan we draaien. Gezongen door het christelijk kinderkoor Kados uit Goedrede en het christelijk mannenkoor. En dan moet ik even kijken. Goeree uit Goedrede.

Ja, dan gaan we naar ons laatste lied van het eerste uur. En dat is bestemd voor de kinderen en kleinkinderen van moeder en oma, met een hartelijke groet van mevrouw Abrechts uit de Vroolanden hier in Dirksland. Ze vroeg naar Psalm 17 en we gaan luisteren naar de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in die sporen, dat mijn voet niet uit zou glijden. En het vierde: maak u wel dan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. We luisteren naar samenzang vanuit de Grifmeerde Petrakerk uit Urk.

Ja, luisteraars, dan gaan we nu even pauzeren voor de nieuwsberichten en de reclameboodschappen. En daarna hopen we weer bij u terug te zijn met nog een uur stromen van zegen op de maandagavond. En ook voor dat uur kunt u nog bellen 0187 68 26 30. Wat ons betreft graag tot zo dadelijk na het nieuws van 8 uur.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Welkom terug, luisteraars, bij Stromen van Zegen. We gaan nog door tot 9 uur met ons verzoekprogramma op deze maandagavond 10 augustus 2026. En voor dit tweede uur kunt u nog bellen 0187 68 26 30. Maar we beginnen dit tweede uur, zoals u inmiddels gewend bent, met een meditatie. En vanavond hoop ik die voor u voor te lezen. En dat gaat dan over Psalm 121. Mijn hulp is van de Heere. Na de meditatie kunt u aansluitend luisteren naar het Ridderkerks Mannenkoor vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. En zij gaan dan ook voor u zingen Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Beste luisteraars, voor deze overdenking wil ik met u stilstaan bij Psalm 121, een van de bekende bedevaartsliederen. We lezen in de eerste twee versen: ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze psalm is door de eeuwen heen velen tot troost geweest. Misschien kent u hem uit uw jeugd. Misschien is hij gelezen bij een ziekbed, bij een begrafenis of aan het begin van een reis. Juist in moeilijke omstandigheden klinken deze woorden zo rijk. De dichter zegt: ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dat klinkt misschien alsof hij zijn vertrouwen op de bergen stelt. Maar dat is niet de bedoeling. De bergen herinneren een reiziger aan de gevaren die hem wachten. Smalle bergpassen. Rovers die zich konden verschuilen. Steile wegen. En onverwachte moeilijkheden. Daarom klinkt eindelijk de vraag: van waar zal mijn hulp komen? Waar moet ik het zoeken? Wie kan mij beschermen? Is dat ook niet een vraag die wij kennen? De levensweg is niet altijd vlak. Zeker niet wanneer de jaren klimmen. Er kunnen zorgen zijn om de gezondheid. Er kan verdriet zijn vanwege het verlies van een geliefde. Er kunnen zorgen zijn om kinderen of kleinkinderen die de wegen van de Heere verlaten hebben. Misschien is er eenzaamheid. Misschien is er angst voor wat de toekomst brengen zal. Dan kan de vraag opkomen: waar moet ik mijn hulp zoeken? Het antwoord van de dichter is kort maar krachtig. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Niet mijn hulp is in mensen. Niet mijn hulp is in mijn eigen kracht. Niet mijn hulp is mijn ervaring. Maar mijn hulp is van de Heere. Dat is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij bestuurt het heelal, maar hij vergeet ook zijn kinderen niet. Wat een rijke troost ligt erin. De schepper van hemel en aarde is dezelfde God die omziet naar allen die hem vrezen. Vervolgens lezen we: hij zal uw voet niet wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Wat een verschil met mensen. Wij worden moe, wij slapen, wij vergeten, maar de Heere nooit. De dichter zegt zelfs: zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. Dag en nacht waakt hij over zijn kerk. Wat een bemoediging voor iemand die misschien zelf slapeloze nachten kent. U kunt wakker liggen door pijn, zorgen of verdriet. Dan lijkt de nacht soms zo lang. Maar de Heere waakt. Terwijl wij slapen of wakker liggen, houdt hij de wacht. Zijn oog is onafgebroken gericht op degene die op hem vertrouwen. Dat betekent niet dat Gods kinderen geen moeite kennen. Ook deze psalm belooft geen gemakkelijk leven. Maar wel dat niets buiten Gods vaderlijke zorg omgebeurt. Dan lezen we: de Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Een schaduw is altijd de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Een schaduw is altijd

voortgang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Sommigen vragen, hoe moeten we dat verstaan? Want Gods kinderen worden toch ook ziek? Zij sterven toch ook? Ja, dat is waar. Maar het grootste kwaad is niet ziekte of ouderdom. Het grootste kwaad is verloren te gaan buiten God. En daarvan bewaart de Heer zijn kinderen. Niemand zal hen uit zijn hand drukken. Christus heeft zelf gezegd, ik geef hen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat is de diepe troost van Psalm 121. De Heer bewaart niet alleen het lichaam, maar vooral de ziel van allen die door het geloof aan Christus verbonden zijn. Daarom wijst deze psalm uiteindelijk naar de grote bewaarder, de Heer Jezus Christus. Hij is de goede herder die zijn schapen bewaart. Hij heeft de zwaarste weg alleen moeten gaan. Hij werd verlaten, opdat zijn volk nooit meer door God verlaten zou worden. Misschien ziet u op tegen de toekomst. Misschien vraagt u zich af hoe de laatste levensjaren zullen zijn. Dan mag Psalm 121 u wijzen op hem, die gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. Zo eindigen we met de woorden waarmee zoveel kinderen van God hun leven hebben mogen toevertrouwen aan de Heere. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mogen die belijdenis ook ons deel zijn. Niet alleen met de mond, maar door het waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus. Amen.

Dan nu een liedje bestemd voor alle luisteraars. Aangevraagd door Leni Kruidenier met een hartelijke groet. En ze vroeg naar het christelijk mannenkoor Eiland Urk vanuit de Grote Kerk in Geenemuiden. Gaan ze zingen het lied. Ik heb gehoord van een stad boven de wolken, boven aardse benevelde landen. Ik heb gehoord van de zonlichte stranden. En ook eens is daarboven mijn thuis. Beluister naar het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Ja, luister, gaan we nu verder met een lied voor alle oud-medewerkers van het programma Muzikale Hartenwensen. En voor de oud-medewerkers van het programma U Zij de Glorie. En u weet, dat is tegenwoordig samengevoegd in een nieuw programma, Stroom van Zegen, wat ook weer al een tijdje in de lucht is. Elke zondagavond kunt u daarnaar luisteren tussen 8 en 10, met 2 uur non-stop. En op maandagavond van 6 tot 7 uurtje non-stop. En dan van 7 tot 9 op de maandagavond ons verzoekprogramma, ons wekelijks verzoekprogramma. En voor dat programma kunt u altijd verzoekjes aanvragen via het invulformulier op de website. Zoek even bij het kopje informatie op de website, want de website is geheel vernieuwd. En dan het programma Stroom van Zegen, dan komt u vanzelf het invulformuliertje tegen waar u een verzoek kunt indienen. En dan hopen wij dat de week erop voor u te draaien. Maar u kunt natuurlijk ook bellen naar de studio als wij uitzenden op maandagavond tussen 6:15 en 9 uur. 0187 68 26 30. Ik was dus bezig met een verzoek voor de medewerkers, oud-medewerkers van Hartenwensen en U Zij de Glorie. En het is aangevraagd door het team wat nu in de studio zit. Dus Kees, Simon en ondergetekende André. Zomaar een groet met Amazing Grace.

Dan krijgen we weer een verzoek van Leni Kruidenier. Ze vraagt een lied aan, in dit geval een psalm voor haarzelf. Dat mag natuurlijk ook in ons programma. En ze doet dat omdat ze een mooie psalm vindt. Psalm 116. Zo dadelijk gezongen door het christelijk Oudorps mannenkoor vanuit de Rehobotkerk in Sommelsdijk. En dat is psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 10. God heb ik lief, van die getrouwe Heer. Ik lag knelt in banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. We luisteren door dus naar het Oudorps mannenkoor met op het orgel Jan Hoek.

Dan weer een lied voor alle luisteraars. Zomaar een hartelijke groet. En dat krijgt u allen aangeboden van de heer Van den Berg uit Bleskensgraaf. Hij wilde doen met psalm 98 en we hebben ze opgezocht samenzang uit Zierikzee. Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt, zingt, een nieuw gezang de heren. En de tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade.

Dan gaan we nu een lied draaien voor nicht Ria uit Amersfoort. Want ook daar wordt geluisterd naar Stromen van Zegen. En je krijgt zomaar een hartelijke groet van je nicht uit Middelharnis. En dat is mevrouw Vroegendewij uit Middelharnis. Ze vroeg naar het lied Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. En dat wordt vanavond voor u gezongen door het Delta Monnen Ensemble uit Derksland en Herbert Vlier.

We gaan nu een lied draaien, een psalm draaien voor alle mensen die alleen zijn vanwege vakantie van kinderen of andere familie. En dat krijgen we aangeboden van mevrouw Kolen uit Sommelsdijk. Ze doet dat met psalm 118. En daarvan gaan we luisteren naar de samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen met op het orgel Peter Eilander. Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mij sterk, u hartelijk beminnen. En ook het eerste vers, betrouw op God, Heer, mijn schild in strijden. En vers 15, daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen.

Ja, luisteraars, u kunt het invulformulier vinden op de website van Omroep Archipel. En dan kunt u dan in de bovenste balk van uw computer invoeren omroeparchipel.nl/stromenvanzegen. omroeparchipel.nl/stromenvanzegen. Dan komt u gelijk op de pagina van Stromen van Zegen en daar vindt u onderaan het invulformuliertje. En anders als u de pagina opent, omroeparchipel.nl, het dingetje informatie aanklikken en dan gaat u naar programma's. Dan komt u ook op onze site. Probeer dat maar eens voor volgende week. Dan gaan we nu een lied draaien voor Gerda Flikweert. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hartelijke groet van familie Koessen uit de Wilhelminaweg in Oudorp. Met Psalm 42, de versen 1, 2 en 5. Gezongen door het Oudorps Mannenkoor.

En met deze psalm 42 zijn we gekomen aan het eind van Stroom van Zegen op de maandagavond. U hebt de afgelopen 3 uur kunnen genieten van mooie koor en samenzang in het programma. Van 6 tot 7 hoorde u het non-stop programma en van 7 tot 9 ons verzoekprogramma. Voor volgende week kunt u weer een verzoek aanvragen via het invulformulier op de website. En dan hopen we dat volgende week te behandelen. Ik wil u bedanken voor het luisteren vanavond namens Kees en Simon en ondergetekende André. We zijn er weer aanstaande zondagavond om 8 uur... en dan tot 10 uur met 2 uur non-stop muziek, samengesteld door Willem Verhagen. Voor nu wens ik u nog een fijne avond, voor straks welterusten en graag tot ziens.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Archipel Klassiek. Omroep Archipel.
5: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Sans Souci. Denken we aan passiemuziek uit de klassieke periode, dan komen we al snel uit bij Haydn. Hij schreef een Stabat Mater, dat veel wordt uitgevoerd, maar is bovenal de componist van die 7 laatste woorden, Unseres Erlösers am Kreuze. Hierin zet hij de woorden die Jezus volgens het evangelie aan het kruis sprak op muziek. Er zijn versies met koor en voor strijkkwartet, maar de oorspronkelijke versie is met orkest. Dit origineel horen we vandaag in een live-uitvoering uit 1982 door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de nationaal-conservatieve partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Yabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Klassiek.
3: Nu volgt een programma in samenwerking met de Concertzender.
4: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

De afgelopen weken verdiepte ik mij in het leven van de beste zangeres van de wereld, zoals Pauline Viardot genoemd werd in haar tijd. Het begon met een boek dat ik in handen kreeg, net uitgekomen in de serie Privé Domein. De in het Nederlands vertaalde briefwisseling tussen twee kunstenaressen, de schrijfster en feministe avant la lettre Georges Sand en de Franse operadiva en componiste Pauline Viardot-Garcia. En van het een kwam het ander. Alles wat er over Viardot is geschreven, en dat is heel veel, heb ik verslonden. Ik leefde even in de salons van de 19e eeuw en luisterde naar de muziek van Viardot, welke ik tot mijn schande niet kende. Maar die ken ik al jaren, hoor ik een luisteraar zeggen. Wat een geluk voor diegene. Maar voor die luisteraar die haar werken en dan de liederen in het bijzonder niet kennen, blijf vooral luisteren, u zult verrast zijn. Solitude, eenzaamheid.

Gedurende meer dan 6 decennia produceerde Pauline zo'n 250 composities in diverse genres. Met het grootste aandeel liederen. Voor 1 of meer stemmen met pianobegeleiding. Daarnaast componeerde ze kamermuziek, solo pianomuziek en toneelwerken, waaronder operettes voor solisten, koor en piano, die ze stevast zelf enceneerde. Tot slot maakte ze ook bewerkingen en uitgaven van werken van andere componisten en bewerkingen van volksliederen uit diverse nationale tradities, en daarover straks meer. Pauline was de dochter van de opmerkelijke Spaanse tenor, componist en leraar Manuel García en de jongere zus van de mezzosopraan Maria Malibran. Wier fascinerende persoonlijkheid, zangtechniek en podiumuitstraling, evenals haar tragische vroege dood, haar tot een van de idolen van de romantiek zouden maken. Pauline kreeg al vroeg muziekles van haar vader, die graag wilde dat ze concertpianiste werd. Sterker nog, dit was waarschijnlijk haar ware roeping. En als meisje had ze een paar memorabele pianolessen van Franz Liszt, evenals compositielessen van Anton Reicha. Ze zou haar hele leven een begenadigd pianiste blijven en raakte later bevriend met Chopin en Clara Schumann.

Dit waren drie liederen van Viardot uit haar Album de Chants uit 1850. In die tijd dat er nog geen opnames gemaakt werden, geen telecommunicatie was, gereisd werd per postkoets en nieuws per brief of per krant kwam, lukte het Pauline Viardot een succesrijke carrière op te bouwen. Ze zong vooral opera's door heel Europa, had een verstandshuwelijk met de 21 jaar oudere Louis Viardot, werd moeder van drie kinderen en had een buitenechtelijke liefdesrelatie met de Russische schrijver Ivan Turgenev. Haar levensverhaal zou nog minstens 10 afleveringen van dit programma kosten. Er is heel veel over haar geschreven, maar in de genoemde briefwisseling met Georges Sand komt ze ook zelf aan het woord. Georges Sand woont 9 jaar samen met pianist Frédéric Chopin. In de briefwisseling noemen ze hem Chopinski, Chip Chip of Chopinet en Viardot ontmoet hem regelmatig. Ze bewerkt zelf 12 Chopin-mazurka's tot liederen met teksten van Louis Pommet en zingt die zelf met Chopin aan de piano. Luistert u eerst naar Chopin's mazurka en dan naar Viardot's lied 16 ans. 16 jaar.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Seks Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: A groovy kind of love, dat is de belofte van Patti LaBelle aan je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 10 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het nieuwe buitenspeelterras van de kindertentoonstelling Plons in het Maritiem Museum in Rotterdam. Expositie van fotograaf Ernst Lohman. En vruchtbomen snoeien met natuurlijk Delfland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: You gotta shake it, baby. Daar gaat het waarschijnlijk over de Babylon Sisters. Je hoorde Steely Dan. En daarvoor Paul Young en Oh Girl. Ons eerste onderwerp vanavond. Het nieuwe buitenspeelterras van de kindertentoonstelling Plons. De toekomst van de zee. In het Maritiem Museum Rotterdam heeft een vliegende start gemaakt. Peter-Jan de Werk is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Peter-Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: Van het Maritiem Museum, dat heeft alles met de scheepvaart te maken, maar ook met water. Dus want jullie hebben iets bedacht, dat heet Nieuw Plons. Wat is dat precies?
2: Klopt. Mijn voorgangers waren 35 jaar geleden in het museum echte visionairs. En die verzonnen de kindertentoonstelling Professor Plons. Mm-hmm. Daarvan zitten we inmiddels in de 5e editie al, want die vervangen we natuurlijk keer op keer. En deze keer hebben we een nieuw buitenspeelterras toegevoegd. En dat is een

0: terras waar kinderen kunnen leren en spelen tegelijk. Ze begeven zich daar op een zeeboerderij. En dat is natuurlijk echt iets van de toekomst. Het telen van gewassen op de zee. En we laten kinderen op die manier, door te spelen, kennis maken met deze tak van de maritieme sector.
1: Ja, en ook nog speelmogelijkheden, want het heet speelterras, hè?
0: Ja, ja, de focus ligt natuurlijk niet alleen op leren. Leren is heel belangrijk, maar het spelen, een leuke tijd hebben in een museum vinden wij net zo belangrijk. Daarom hebben we hele toegankelijke spellen gemaakt, echt vanaf 3 jaar oud al, waardoor hele gezinnen bij ons kunnen komen. Stel je voor, je bent met een gezin met kinderen in een aantal leeftijdscategorieën, dan is er nu weer echt voor elk wat wils.
1: Ja, en het is ook buiten dus.
0: Het is buiten, ja.
1: Hebben jullie ook buitenruimte dan? Want je hebt de grote haven, weet ik. Je hebt dat gebouw natuurlijk. Was er nog ergens plek?
0: Oh, wij maken altijd plek.
1: Midden in Rotterdam lijkt me moeilijk, hoor.
0: Nee, maar dat lukt ons altijd.
1: Ja, okay.
0: Want midden in Rotterdam hadden wij altijd al een buitenspeelterras. En dat is op het dakterras, zeg maar, bovenop het museum.
1: Mm-hmm.
0: Daar hebben we jaren geleden dat buitenspeelterras gerealiseerd. Alleen dat was verouderd. Dat was niet meer leuk. Tenminste, het was nog wel leuk. Maar het was niet meer zoals wij het wilden. Het sloot niet meer aan. Dus we hebben daar echt rigoureus verbouwd. Het is helemaal leeggehaald. En we zijn eigenlijk gewoon op nul weer begonnen. En daar komen de meest mooie dingen vandaan.
1: Ja, spelend leren noem ik het maar. Zo hoorde ik je tenminste je zeggen.
0: Ja, allebei is even belangrijk. Ook zijn de kinderen het daarmee oneens, want die willen gewoon spelen.
1: Ja, maar intussen leren ze ook, zonder dat ze het zelf misschien in de gaten hebben.
0: Ja, ze zijn daar bezig met transport. Ze zijn daar bezig met het klimmen en klauteren. Wegen, opmeten. Al dat soort dingen. Maar we doen het op zo'n laagdrempelige manier dat ze het niet eens doorhebben dat ze aan het leren zijn.
1: Nee.
0: Elk kind gebruikt het op een andere manier. Want het ene kind zal heel rustig het allemaal bekijken. En die gaan analyseren van wat kan ik hier allemaal doen. En een ander die vliegt er doorheen met een bootkarretje achter zich aan. Het is allemaal goed.
1: En het sluit aan op de Binnenexpo, begrijp ik.
0: Ja, het sluit helemaal aan. Daar hebben we het over. Het heet PLOMS, de toekomst van de zee.
1: Mm-hmm.
0: En daar brengen we alle facetten van de toekomst van de zee. Dus energiewinning, maar ook het schoonhouden, het voorkomen van de plastic soep. En nou is dat niet een activistische tentoonstelling. Maar dat is juist om kinderen te laten zien, het kan wel. Als we met z'n allen het aanpakken, kunnen we het oplossen. Als je maar slim genoeg bent.
1: Ja, en dat laat jullie heel duidelijk zien.
0: Ja, precies. Ja, ja. En dit spelen, dat hoort daar natuurlijk gewoon bij. Want als je tussen de 3 en de 8 jaar oud bent, maakt het je niet uit waar je bent, als je maar lol hebt.
1: Voor die leeftijdsgroep is het bestemd dus?
0: Absoluut, ja.
1: Ja, dat is een kleine groep. Maar als er iemand van 9 komt, wordt hij niet geweigerd, toch?
0: Nee hoor, vinden het nog steeds hartstikke leuk. En binnen hebben we een aantal interactieve spellen. Er zijn kinderen van 12 die het nog echt heel leuk vinden.
1: Ja, precies.
0: Maar we hebben in het museum natuurlijk wel gezorgd dat die wat oudere kinderen, ja, daar zijn weer andere tentoonstellingen voor.
1: Ja, precies. Maar het maritieme deel, dat blijft niet buiten schot, hè? Ik bedoel, jullie hebben een maritiem museum. Nou ga je met de zee bezig, maar dat hoort er allemaal bij natuurlijk.
0: Absoluut. We hebben tentoonstellingen lopen op dit moment over de geschiedenis van Rotterdam en hoe zich dat relateert tot de haven.
1: Hmm.
0: Over scheepsbouw. Hoe maak je nou een schip en hoe is dat in het verleden gegaan? Maar ook over maritieme vrouwen. Wat is hun rol geweest in de maritieme wereld? Nou, groter dan je denkt. We denken echt aan iedere doelgroep en we proberen het maritieme natuurlijk te laten zien zoals het is, op een professionele wijze, maar kinderen daarvan van jongs af aan al in mee te nemen. Zodat je eigenlijk van generatie op generatie dat verhaal vertelt.
1: Ja, en het zomerprogramma daarnaast, buiten dat speelterras, dat is ook helemaal vernieuwd, geloof ik, hè?
0: Ja, we hebben een ontzettend leuk programma met speurtochten en creatieve workshops. Vanaf volgende week hebben we een drijvend schatgraafeiland midden in de Leuvenhaven.
1: Okay.
0: Daar kunnen kinderen op zoek naar een schat door gewoon zelf een schop te pakken en die bergzand in te gaan.
1: Okay. Nou, dat wordt heel spannend, allemaal bij elkaar. Maar vergeet ook de binnendeel niet van het museum, want dat is ook heel belangrijk. Maar als het mooi weer is en buiten spelen en leren, kan natuurlijk allemaal. Noem nog even de website. website? Dan kunnen mensen kaarten bestellen als dat nodig is. Want het is vakantietijd.
0: Maritiemmuseum.nl. En je kaarten online zijn goedkoper dan aan de kassa. Is nog belangrijk om te weten.
1: Ja.
0: En voor de tentoonstelling Plons, voor de kinderen heb je een tijdslot nodig, omdat we aan een maximum capaciteit zitten. Dus reserveer dat online. Want de laatste dagen was die volledig uitverkocht.
1: Oké, nou, dat is in ieder geval een hele goede tip aan het eind van dit gesprek. Peter-Jan de Werk van het Maritiem Museum, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens al die zomeractiviteiten.
0: Dat komt goed, dank je wel.

Op het menu stonden Milk and Toast en Honey, je hoorde Roxette. En daarvoor Adamo uit een hele lange tijd geleden met Samavi. Zometeen de expositie van fotograaf Ernst Lohmann. Dat na Murray Head en Say It Ain't So, Joe.

0: Hij had er een hit mee in 1975. Say It Ain't So, Joe van Murray Head. We gaan naar ons volgende onderwerp. Fotograaf Ernst Lohman exposeert tot 17 augustus... in het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Hij is bij Terra Cox.
1: Heel hartelijk welkom, Ernst.
2: Dankjewel.
1: Ernst, jij bent fotograaf. Hoe zou jij jezelf en je werk typeren?
2: Goh, dat is een hele moeilijke vraag.
1: Ja, we gaan gelijk de diepte in.
2: Een gewone enthousiasteling die graag hele mooie plaatjes maakt... die niet zomaar knipt, want dat kan iedereen... Maar die probeert met elke foto een bepaalde toegevoegde waarde te geven.
1: En wat is jouw lievelingsitem om foto's te maken? Of wat zijn je lievelingsitems?
2: De passagiersschepen die voorbij het hoofd gaan. En dan kan je mooie plaatjes maken. Maar soms dan moet je wel eens om 4 uur opstaan natuurlijk. Want dan komt zo'n schip 's morgens vroeg voorbij... En dan wil je daar gewoon bij zijn.
1: Je houdt dat allemaal bij, wanneer wie voorbij vaart.
2: Ja.
1: En je komt uit Vlaardingen. Heb je ook nog iets met de Vlaardingen qua fotografie?
2: Ja, Vlaardingen is mijn tweede hobby. En daar probeer ik ook mooie foto's van te maken. Bijzondere plekjes of een gebouw waar je gewoon achterloos langs loopt. Wat toch eigenlijk wel de moeite waard is om daar wat meer van te weten.
1: En heb je het dan over overzichtsfoto's? Of vind je het ook leuk om een detail van een gebouw of een oud pand te fotograferen?
2: Nee, gewoon het gebouw zelf. Natuurlijk focus je wel eens in op bepaalde details daarvan. Maar het gebouw als zich is vaak helemaal de moeite waard. En dan de achtergrond daarvan... op gaan zoeken via het archief of via internet.
1: Oh, je gaat echt ver, ja. Heb jij nou een bepaalde signatuur dat mensen kunnen zeggen... nou, die foto is echt door Ernst Lohman gemaakt, dat zie ik zo. Zijn jouw foto's herkenbaar?
2: Mijn foto's zijn wel herkenbaar. Ik zie in één oogopslag of het een foto van mij is. En dat is met name met schepen zo. Er zijn natuurlijk zat mensen die naast me staan op het hoofd... en die ogenschijnlijk dezelfde plaatjes maken. Maar dan toch... pik ik toch degene...
1: Waaraan herken je jouw signatuur?
2: Ja, dat is een bepaalde stijl. Dat is een beetje moeilijk te omschrijven.
1: Nou, we gaan zelf wel op onderzoek uit, want je hebt een expositie.
2: Ja, dat klopt.
1: Waar is die expositie?
2: Nou, je hebt aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthavenkade.
1: In Vlaardingen?
2: Ja, klopt. Nummer 8. Op de Oosthavenkade. En die hebben om de 6 weken een wisselende tentoonstelling. Dat hoeft niet altijd een fotograaf te zijn. Dat kan ook een kunstenaar zijn. Of iemand die iets met handwerk doet. En ik kreeg de kans eigenlijk vorig jaar. Dan sprak ik iemand van De Groene Luiken. En die zei van, heb jij wel eens een expositie gehouden? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Nou ja, oké, van het een komt het ander. Alleen ik moest natuurlijk wel wachten tot dit jaar. Want er waren natuurlijk vele anderen die al een plekje hadden van die 6 weken.
1: Nou, en is het een overzichtsexpositie of heb je bepaalde stukken eruit gelicht?
2: Nou, ik heb het eigenlijk een beetje in 3 gesplitst. Uiteraard Vlaardingen, want... Ja, dat is toch de stad waar ik vandaan kom. En ik zie hier mooi staan Omroep Wetering. Nou, ik ben geboren in de Weteringstraat. Dus, en een ander onderwerp is dan schepen. Met name de passagiersschepen. Maar niet alleen de passagiersschepen. En dan hebben wij een tijdje in Singapore gewoond. En,
1: hoe kwam je daar nou terecht?
2: Ja, mijn baas die vond dat op kantoor in Singapore iemand extra nodig was. En ik had wel aangegeven dat ik een beetje aan het eind van de carrière... toch wel in het buitenland wilde gaan werken. En toen kreeg ik de kans om in ons kantoor in Singapore te werken.
1: En wat ging je daar doen?
2: Nou, ik ging voor 6 maanden. En ik kwam daar in Singapore. En toen zei ze, nee, dat heb je verkeerd begrepen. Dat is een jaar.
1: Oei.
2: Ja, en na 10 maanden werd ik bij de baas geroepen. En ik dacht van, ja, ik zal weer wat gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Dat deed ik nog wel eens. Een schip moet varen. Dus ik deed nog wel eens iets onconventioneels. Dus ik dacht van, nou ja, er zal weer iemand aan de bel getrokken hebben van dat het niet goed was.
1: Ja.
2: En toen zegt hij van, ja, wil jij hier nog 2 of 3 jaar blijven? Ik zeg, nou, dacht het niet. In september ga ik naar huis toe. Ik zeg, maar wat wil je nou? Hij zegt van, ja, jij bent in Rotterdam, je doet nu service. En in Rotterdam heb je de spare parts afdeling helemaal opgezet en begeleid. En dat doen we hier niet goed. En
1: van welk bedrijf was dat?
2: Van Alphatron Marine.
1: Oh jeetje.
2: Ja, een bedrijf in communicatie- en navigatieapparatuur aan boord van schepen.
1: Even om het item Singapore af te ronden. Hoe lang ben je nog gebleven?
2: Ik ben daarna nog een jaar gebleven. Na dat eerste jaar. Daarna ben ik 2 keer terug geweest. Dan vroegen ze weer of ik weer terug wilde komen. En als COVID er niet was geweest, was ik er weer terug gegaan.
1: Zat je er nog?
2: Mocht ik Singapore niet meer in.
1: Hangen daar ook foto's op de expositie van Singapore?
2: Nee. Oh, ja, wel op de expositie. Ja? Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, het wordt tijd om de data even door te geven. Tot 17 augustus is de expositie. En er is in het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Informatie over jouzelf, Ernst Lohman, met een H ertussen en 2 keer een N op het eind. Dankjewel, fotograaf Ernst Lohman. Lijkt me een aanrader, die expositie in Vlaardingen. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Vers van de pers, dit Garden van Alabama Shakes. En daarvoor Bluff, samen met Gijke Arnaert. In We doen wat we kunnen. Ons volgende onderwerp. Op 21 augustus aanstaande organiseert Natuurlijk Delfland een snoeiochtend om de vruchtbomen te onderhouden. Geert van Poelgeest is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Geert, goedendag.
2: Goeiedag.
1: Ja. Je gaat vruchtbomen snoeien.
2: Ja.
1: Is dat nu al de tijd ervoor?
2: Nou, je hebt de wintersnoei en de zomersnoei.
1: Oké. Okay.
2: En als je de zomersnoei goed doet, dan heb je de winter nauwelijks iets te doen.
1: Oké, okay, dus er moet hard gewerkt worden en er moet goed gewerkt worden.
2: Er moet keihard gewerkt worden.
1: Ja, ja, ja. Wat is vruchtbomen snoeien dan anders dan bomen zonder vruchten met alleen bladeren?
2: Nou, bij een boom zonder vruchten, dan let je iets meer op de vorm.
1: Mm-hmm.
2: En bij een boom met vruchten, dan let je ook op de... Het let natuurlijk ook op de vorm, maar let ook op de vruchten. En dat de vruchtontwikkeling blijft doorgaan.
1: Ja, ja. Want wat voor vruchtbomen zijn het?
2: Appel en peer.
1: Ja, ja, ja, ja. En zijn het dan hoogstambomen of laagstambomen?
2: Het zijn, half.
1: Half. Oh, kan dat ook nog?
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ik dacht, ik weet twee kreten, maar er is nog meer dus zelfs.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, want, maar je moet wel een beetje omhoog gaan klimmen als je gaat snoeien, toch?
2: Nee, dat hoeft niet. We hebben hoge dingen ook. Dat
1: hoeft niet. Maar het is wel iets wat je moet leren? Of kan je iedereen gebruiken en zeggen, nou, we doen een korte uitleg en dan is het wel duidelijk?
2: Ja, ja, natuurlijk. We geven eerst een uitleg en dan...
1: Ja, ja. En wanneer vindt het plaats?
2: Op 21 augustus... Om 9 uur 's ochtends.
1: Ja,
2: en in de ochtend.
1: Het is op een plek die niet vlak bij Delft zit, maar het is wel Delfland, hè?
2: Ja, het is Mid-Delfland, ja. Bij het Kraaiennest is het, ja.
1: Kraaiennest? Wat is het Kraaiennest dan precies?
2: Dat is een recreatiegebied.
1: Ja.
2: En daar is een ook compensatie met bomen, maar wel lage bomen.
1: Ja, ja.
2: Want het Kraaiennest gaat vooral om de vogels.
1: Ja, je moet je even opgeven, begrijp ik?
2: Ja.
1: Ja, en dan krijg je toegestuurd hoe je er moet komen. Want het is niet direct zo makkelijk om er te komen, volgens mij.
2: Nou, dat is volgens mij maar een verzamelplek.
1: Ja, ja, dan ga je gezamenlijk daar naartoe fietsen.
2: Ja, ja, nee, je krijgt gewoon daar het Kraaiennest een plek van. Daar is het en dan verzamel je daar en dan gaan we aan de slag.
1: Maar geef je even op via de website van KNNV Delfland.
2: Ja, ja, dat is het handigste. Ja, ga naar onze agenda. En dat is je typt in Natuurlijk Delfland... Mm-hmm. En dan de agenda en dan 21 augustus en dan beren.
1: Ja, en gaat het lukken om die 50 bomen daar, want het zijn er ongeveer 50, hè, om ze dan te snoeien? Ja, dat ligt er aan hoeveel mensen er komen natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Of moet je dan misschien nog een tweede keer?
2: Ja, misschien wel, dat merken we wel.
1: Dat merk je wel.
2: Ja.
1: Zijn die bomen dan van iemand persoonlijk of is dat algemeen belang?
2: Dat is algemeen belang. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer.
1: Oké, ja, ja.
2: En wie de eigenaar is, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, maar jullie werken dan eigenlijk om het beheer zo goed mogelijk te doen voor Staatsbosbeheer, als vrijwilligers.
2: Ja.
1: Leuk, als je dat mee wil doen en kijk even op die genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. En dan heb je ook nog de volgende dag een fietsexcursie.
2: Ja, ja,
1: ja. Een natuurvriendelijke oever. Ga je dan naar een natuurvriendelijke oever toe?
2: Ja.
1: Oké, okay,
2: ja.
1: Om te laten zien wat dat precies is.
2: Ja, die is vorig jaar aangelegd.
1: Mm-hmm.
2: Dus er kunnen ook ervaringen worden verteld. En dan de eigenaar, het is ook bij een boerderij.
1: Ja.
2: En dan wordt er verteld, ervaringen en dat soort dingen.
1: Ja, want de boerderij die daar is, die houdt dat ook in de gaten... hoe dat gaat met zo'n natuurvriendelijke oever?
2: Ja, ja, ja, de eigenaar is, ja. Ja, nou, ja.
1: Wat verwacht je van zo'n natuurvriendelijke oever? Dat is voor beesten natuurlijk heel belangrijk, maar...
2: Nou, de heel veel oevers hebben zo'n hoge schoeien.
1: Ja.
2: En neem bijvoorbeeld een kikker of een egel. Die ligt in de sloot en dan kan die niet
1: op. Nee, die komt niet zo hoog op.
2: Dus met zo'n natuurvriendelijke oever, dan heb je het contact tussen het water en het land heb je dan.
1: Ja, ja. Dus dat is dan beter voor het natuurlijke leven, zeg maar.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het is in de Duifpolder, hè?
2: Ja.
1: Bij Maasland. Dat wordt wel gefietst, hè?
2: Ja, je kan natuurlijk zelf heen.
1: Ja.
2: Maar je kan ook
1: jullie verzamelen in Delft?
2: Of verzamelen bij Kerkpolder, ja. Het zwembad.
1: Bij het zwembad Kerkpolder en dan fiets je daar gezamenlijk. Ook wel gezellig om daarheen te fietsen.
2: Ja, natuurlijk. Een clubje, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Wanneer is dat precies? 22 augustus, zei ik al?
2: Ja.
1: 2 uur?
2: 2 uur, ja.
1: Ja. Ga je dan wegfietsen of dan moet je bij het zwembad Kerkpolder zijn om mee te kunnen fietsen.
2: 1 uur bij het zwembad.
1: 1 uur bij het zwembad, ja. Oh, oké. Okay, ja. Ja, want het is nog een eindje fietsen, hè?
2: Het is nog een eindje fietsen, ja.
1: Ja, daarom.
2: Maar je stap je wel eens af, onderweg, je weet je veel. Je ziet natuurlijk wat hier zo gaat.
1: Hè. Ja, zo gaat het met natuurmensen, die willen alles zien. Dus ja. dat klopt wel inderdaad. Staat ook allemaal op de website hoe je daar moet komen. Ja. Maar in ieder geval ook langs bij het zwembad Kerkpolder kun je je verzamelen. En dan kun je daar een aantal uren bezig zijn. Of je hoort ook hoe het uitgelegd wordt en wat er allemaal
2: uitgelegd
1: wordt. Ja, precies. Ja. Bij die boerderij dus in de buurt.
2: Ja.
1: Fietscheck zullen zien natuurlijk vriendelijke oevers. En de vruchtbomen snoeien een dag eerder, 21 en 22 augustus. Kijk even op de genoemde website en geef je op om mee te kunnen doen met deze actie. Geert van Poelgeest, dank voor het gesprek.

Sometimes When I'm Dreaming, Art Garfunkel was dat. En dat was de late avond van maandag 10 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Smokey Robinson blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel. Don't remember your first name.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel. 2, 3, 4.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïne